0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Jouwe dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
3: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering...

0: Ontvoering zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Gelderland is dit. En ja, weer die Argentijnen. Laatste deel van de wedstrijd. Hè. Ik ben ook altijd op mijn best. Laatste deel van de uitzending. Moet altijd een beetje op gang komen. Al ben ik wel klaar wakker. Hoe zit het met jou eigenlijk? Laat het maar weten in de Omroep Gelderland-app. joost@gld.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs en enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Goedemorgen Gelderland. Met Joost Brouwer.
9: Goedemorgen Joost en alle luisteraars van Omroep Gelderland. Het is vandaag donderdag 16 juli. Laten we de ochtendshow opstarten met Boni M en Sunny. Goedemorgen.

0: Of moet ik zeggen radiou? Dat is ook een mooie uitdrukking, hè? Boni M op de ochtend, op de donderdagochtend. Heel lekker. En ook het nieuws van de dag ga ik met je doornemen. De Amerikaanse rapper Pitbull die keek in de voetbaltempel van Vitesse gisteravond naar zichzelf. De meeste fans die naar zijn concert kwamen hadden massaal zo'n bald cap opgedaan om te lijken op die kale Pitbull. Ja, en Radio Gelderland begint ook met twee kale mannen aan het roer. Steun en toeverlaat Frits, hier in de studio. En ik ook, J. Brouwer. Ja, het nieuws aan de Koppelstraat in Arnhem is gisteravond een auto over de kop geslagen. Na een botsing met een andere wagen. Er is één iemand meegenomen met een ambulance. En de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Zes bezoekers van het rockfestival Legend of Rock in Park Sonsbeek zijn afgelopen weekend onwel geworden door de hitte. Eigen water meenemen mocht niet, watertappunten waren er niet en een flesje water kostte bijna €6. Burgemeester Marcouch zegt dat hij hier niet mee akkoord was gegaan, als hij het vooraf had geweten. Duizenden vakantiegangers die hebben hun route al lang op de telefoon staan, maar pakken toch ook nog even een ouderwetse papieren wegenkaart erbij.
1: Het is onderdeel van de voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
2: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen al laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
3: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
4: Een routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: En dan, ja, de papieren kranten. Inderdaad, de Gelderlander opent namelijk met de bibliotheek in Oosterbeek, die al weken wordt geterroriseerd door een groep jongeren. Ramen bekogeld met eieren, besmeurd met poep, brand gesticht bij een container en bezoekers die worden geïntimideerd door jongens op fatbikes. De directeur heeft vier van hen een locatieverbod gegeven. De politie heeft aanhoudingen verricht, maar een echte oplossing is er nog niet. Straks trouwens meer hier nog over in Goedemorgen Gelderland. Trouw dan meldt dat de autoriteit persoonsgegevens vindt dat de overheid moet stoppen met het inzetten van AI bij het beoordelen van fraudemeldingen. Dat leidt volgens de waakhond tot discriminatie, zoals tijdens de toeslagenaffaire. Voortaan moet een mens als eerste naar zo'n melding kijken. De Stentor opent met Appie A, de man die in 1990 twee medewerkers doodschoot bij een overval op de Albert Heijn in Oosterbeek. Hij mag nu onbegeleid de TBS-kliniek verlaten. De nabestaanden reageren daar weer geschokt over. Ook in de Stentor vakbonden bereiden nieuwe claims voor namens zorgpersoneel dat jarenlang te weinig betaald kreeg voor bereikbaarheidsdiensten. De Telegraaf dan heeft slecht nieuws voor de boeren. De strenge Europese mestregels die gaan niet op de schop. De Europese De commissie wil hooguit kijken naar wat minder romslomp, maar aan de regels zelf verandert dan weer niets. Het AD duikt in de problemen van handhavers op straat. BOA's die dreigen hun bevoegdheid voor wapenstok en pepperspray te verliezen, omdat ze door tekorten bij de politieacademie hun examen niet op tijd kunnen.

doen. De vakbond ziet een breder probleem, steeds meer taken, maar de middelen en erkenning blijven achter. En nog even het voetbalgekke Peru. Daar zijn ze sinds het begin van het WK al meer dan 500 baby's zijn daar vernoemd naar Erling Haaland. De meeste die kregen zijn achternaam als voornaam en ruim 90 kleintjes hebben zelfs zijn volledige naam meegekregen. Dat is pas fan zijn.

Michel van de Beatles, hij nou is er vroeg bij in de app. Hij lag om 7 uur in bed, maar werd om 1 uur 's nachts weer wakker. Ja, hij heeft dus voetbal ook niet meegekregen. Hij heeft niet zoveel met voetbal. Nou, ik dus ook helemaal niet. En Frits ook niet, want wij lagen al lekker in ons nest. En ja, lezen dan in de ochtend de uitslag. En die hoor je dan hier ook op Radio Gelderland. Het nieuws van de dag. En ook straks van Falco, der Commissar. Ik heb Amy Winehouse lekker nog voor je om te draaien. En de shirts en natuurlijk het introotje raad zo direct. Het wordt weer genieten deze ochtend. Ook met Danny Vera en Vaya Condio staat er.

0: Fluitend de donderdag beginnen, waar anders dan op Radio Gelderland.
1: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Oeh, daar moet je het mee doen deze ochtend. Weet jij aan welke plaat dit gaat? Stuur dan even een berichtje door via de Omroep Gelderland app. Het spraakwolkje rechtsbovenaan. Je mag het intypen, je mag het ook inspreken. Je mag het ook even mailen naar me, joost@gld.nl. Draai ik de motors en dus Falco zoals beloofd, der commissaris.

0: nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Of het goed begin nog een keer gedraaid kan worden. Ja.
4: Een goed begin? Is het halve werk?
3: Maar dan niet helemaal, hè, want dit is alleen het introotje. En raden jullie het, of één van jullie, dan draai ik de plaat helemaal. Anders gaat hij gewoon weer in de koelkast hier in de studio, om het zo maar te zeggen. Nou, het is 6:30 inmiddels. Tijd om even te checken wat de temperaturen op dit moment zijn in de provincie. In Kotten, gemeente Winterswijk, is dat 15,3 en in Groezen 17,7 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws.

0: van dit moment. Vervoerder EBS waarschuwt dat het busvervoer op de Veluwe op termijn kan stilvallen als de provincies niet financieel bijspringen. Volgens het bedrijf zorgen onder meer inflatie, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt voor grote financiële problemen. EBS rijdt dus niet alleen in Gelderland. Dat was je wel duidelijk natuurlijk. De brandweer is meerdere keren uitgerukt voor buitenbranden in Brakel. Aan de Waaldijk sloeg een brand bij 3 containers over naar een schuur met houtopslag. Met een hoogwerker werd gecontroleerd op verborgen vuurhaarden. Er is een sterk vermoeden van brandstichting en aan de Bosuil stond ook nog een coniferenhaag in brand. Belangrijkste nieuws lees je natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app en op gld.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Goedemorgen Gelderland.

Goedemorgen Gelderland. Elke werkdag tussen 6 en 9 op Radio Gelderland. Met Joost hier de hele maand juli. Frank lekker op vakantie. En een goed begin. De uitslag komt eraan.

0: Hoor, na Amy Winehouse. Eerst het volgende. Bibliotheek is een plek waar het stil hoort te zijn. Waar je rustig een boek pakt of even gaat zitten. In Oosterbeek is dat al weken anders. Jongeren op fatbikes blokkeren de ingang, gooien eieren tegen de ramen en hebben zelfs brand gesticht bij een container. De directeur probeert met ze in gesprek te gaan, maar ja, makkelijk is dat dan weer niet.
1: Al weken heeft deze bibliotheek in Oosterbeek te maken met overlast door jongeren.
2: Een groepje jongeren die af en toe binnenkomt, zich niet laat aanspreken, probeert in ruimtes te komen waar ze niet mogen komen. En ze luisteren niet, gaan niet eruit. Dan kom je de volgende dag en dan zie je dat je ruiten besmeurd zijn. Of de voordeur met plakband dicht getaped.
1: Maar ook bij de andere locatie van deze bibliotheek, in Dieren, gaat het mis.
2: Eerlijk gezegd, extremer zelfs. Daar werden ramen met stenen bekogeld, werd geveept binnen, met boeken gegooid. Zelfs een doodsbedreiging van de medewerker.
1: Sinds kort worden er straatcoaches ingezet. Omdat er volgens het lokale bestuur sprake is van hardnekkige en structurele jeugdoverlast.
3: Ik denk dat het uit een groot stuk verveling komt, uit groepsdruk. Het is natuurlijk leuk als je ergens gaat ahoeren voor de jeugd en je krijgt een reactie van. En daar spelen jongeren vaak op, van actie-reactie.
0: Vier jongeren die hebben een locatieverbod gekregen voor een jaar. En de politie werkt samen met de gemeente en de winkeliers in het dorp. Na de zomer komt er sowieso beveiliging in de bieb. Dat ik dat nog moet voorlezen zeg, omdat ook de publieksbalie van de gemeente erin trekt. Oké, dat is dan wel weer logisch. Dus hulp is onderweg, al had het van de directeur best wat eerder gemaakt.

0: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, goedemorgen, hier met André. Het beginnetje van net. Please tell me your plans van de shirts. Fijne donderdag allemaal. Groetjes, André en Jacin trouwens. Oké.
2: Okay. Tell me your plans. Ergens begin jaren 80 uit de MAVO-tijd.
3: Ja, het heeft toch nog geholpen dat je me weer gedraaid hebt. Het zijn de shirts met Tell Me Your Plans uit 1978.

0: En misschien denk je wel, hey, ken ik dit nummer niet? Even, het is de nieuwe single van Cadans, maar ook niet helemaal. Je zou het kunnen zien als de geestelijke opvolger van hun grootste hit In het Donker. Het lied gaat over een buitenwereld die steeds dreigender wordt. Het werd oorspronkelijk al opgenomen in 1994. Ja, dus daardoor ken je het misschien al. Met een andere zanger, dat wel, omdat de good old hoofdstem van Cadans, Frans Bakker, toen niet beschikbaar was vanwege een verhuizing naar Curaçao. En het bleef maar malen in zijn hoofd, denk ik, dat hij dacht, nou, dan moeten we er gewoon even opnieuw op.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Jeroen Elvink, goeiedag van Weerplaza.
2: Goedemorgen.
0: Is het weer zo'n warme dag of gaan die temperaturen weer een beetje zakken vandaag?
2: Nou, vandaag krijgen we opnieuw wel weer een warme dag. Wel valt op dat er deze ochtend wat wolkenvelden overtrekken. De lucht is niet meer zo heel blauw. Noord van het land valt de komende uren ook regen. Gelderland blijft het gelukkig nog wel droog. Maar ja, er zit wel een weersverandering aan te komen.
0: Oh, oké. Okay. En kun je daar een tipje van de sluier over in?
2: Ja, zeker. Vandaag valt het eigenlijk nog best wel mee. De temperatuur gaat gewoon weer opnieuw naar zomersniveau. Tot zo'n 28, 29 graden in het zuiden van de provincie. Nu nog een graad of 16. Dus heel ideaal om nog even de warmte het huis uit te laten. Want het wordt vanmiddag dus wel weer warm. Vanmiddag wolkenvelden en zon. Misschien een hele enkele bui. Maar ik denk dat de meeste regen gewoon ten noorden blijft. Komende avond en nacht is het prima. En dan morgen beginnen we met weer veel zon. In de middag misschien een bui. Dan opnieuw alweer 26 graden. Dat is toch alweer iets minder warm dan vandaag. Maar dan trekt die noordenwind aan. En zeker dit weekend gaan we dat merken.
0: Nou, mooi. Dat is wel in ieder geval goed voor goed festivalweer de komende dagen in ieder geval.
2: Dat zeker.
0: Niet te warm, hè, voor de zwarte
2: kroon. Nee, en ook geen onweersbuien. En tijdens het weekend waarschijnlijk 21, 22 graden met wolkenvelden en zon. Ja. Ik denk voor veel mensen het perfecte zwarte cross weer.
0: Oké, en dat verlengt zich dan ook een beetje naar de Vierdaagse, denk ik, hè?
2: Ja, nee, het wordt een hele aangename Vierdaagse week met temperaturen tussen 20 en 23 graden. Tijdens de ochtenden vanzelfsprekend nog wat koeler. Daarbij af en toe wolkenvelden en soms zon. Enkele bui. Ja, ik denk ook heel ideaal wandelweer. Geen hittegolf of zo.

De Jacksons op de radio, de Zwarte Cross van start. En ook de Vierdaagse komt eraan, begint de volgende week. Daar moeten we het zeker even over hebben na 7 uur. Maar misschien weet je ook nog wel een mooie kreet die niet mag ontbreken tijdens de Vierdaagse. Laat hem dan even horen. Een streektaalkreet, een Achterhoekse kreet, die tijdens de Zwarte Cross en de Vierdaagse niet mag ontbreken. Geef ons een beetje een spoedcursus Achterhoek, zou je kunnen zeggen. Misschien komen er wat reacties los hier deze ochtend. Ik hoor het graag van je via de app bijvoorbeeld.

0: Diesel, de Radio Gelderland Nieuws komt eraan van de NOS. Ja, de slogan van de Zwarte Cross dit jaar is: het geert hier spoken. Nee, de Saksische kreet is dat bij uitstek een machtige knipoog naar Jovink en de Voede Beatles. Maar wat zijn nog meer mooie kreten die je op zo'n festival of wellicht ook tijdens de Vierdaagse kan gebruiken om het Achterhoekse hoog te houden hier in Gelderland? Welkom thuis zou kunnen. Mooi dat je er bent. Mooi dat je er bent. Mooi dat je er bent. Ja, even voor duidelijkheid. Ik kom zelf niet uit de Achterhoek, hè. Dus help mij aan betere slogans en kreets. Ik hoor het graag.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
3: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
8: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze ja, toch tech bro Fedorov die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
7: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridjenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het

0: Het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
1: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
2: Ja!
1: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië en het komt ze nog toe ook.
0: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio Gelderland. Mooi dat de bunt met de verkeersinformatie. Ik weet niet of mijn Achterhoeks heel goed is, althans. Maar je kan het mij leren hoe het wel moet. Ik hoor het graag via de Omroep Gelderland app of een mailtje joost@gld.nl. A2 richting Utrecht tussen Afritkerk, Diel en Waardenburg. +10 en ook +10 op de A50 richting Oost tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches are looking like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
14: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
13: Verwen jij je maar.
14: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
13: Waarmee?
14: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
13: Ja, ik voel hem.
15: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
18: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: En zo rollen we een beetje klassiek. We dirigeren de uitzending door, zal ik maar zeggen, met de First Class Beat Boys. Beach baby, beach baby. En welke Achterhoekse kreet mag niet ontbreken tijdens festival De Zwarte Cross en de Vierdaagse? Om het Achterhoeks een beetje hoog te houden, geef me maar een spoedcursus Achterhoeks of streektaal, Neder-Saksisch. Al een aantal leuke reacties binnen en we kunnen daar later deze ochtend nog even een bloemlezing van maken. Ook van het nieuws maken we altijd een soort bloemlezing, want je vindt het prettig om te horen wat er speelt in de provincie. Door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal, om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. En ja, dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel zegt dat deze oplossing tijdelijk is.
1: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping en doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland of door regen, verlies je gewoon water.
0: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte niet oplossen, zegt.
1: Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Ja, en nu al staat het water op 14 zwemplekken in de provincie lager dan normaal. En dat maakt de bodem verraderlijk steil. Zwemmers kunnen daardoor onverwacht in diep water belanden. De provincie waarschuwt om vooral kinderen en onervaren zwemmers goed in de gaten te houden. Onder meer bij plassen in Bemmel, Maurik, Lent, Doesburg en Wel. Straks meer nog daarover. Dan nu de kranten die ook weer op de mat zijn gevallen natuurlijk. De Gelderlander kopt dat de bibliotheek in Oosterbeek al weken wordt geterroriseerd door jongeren eieren poep op de raam.

0: namen en brand bij een container. Trouw ziet dat de autoriteit persoonsgegevens wil dat de overheid stopt met AI bij het beoordelen van fraudemeldingen om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen. NRC schrijft over Israëlische kolonisten die een archeologische toplocatie op de westelijke Jordaan-oever willen uitbouwen tot nationalistisch themapark. Het Financieel Dagblad opent met ASML, dat de productie flink opschroeft door de honger naar AI-chips. En dit jaar ook een omzet van 43 tot 45 miljard euro verwacht. Zo. Nederlands Dagblad sla ik nog even open. Dan meldt dat gemeenten van de Protestantse Kerk beter willen zien waar hun geld naartoe gaat. Meer openheid, minder regels. De Stentor opent met Appie A, die in 1990 twee mensen doodschoot bij de Albert Heijn in Oosterbeek en nu onbegeleid de TBS-kliniek mag verlaten. En het AD duikt dan nog in de problemen van BOA's die door tekorten bij de politieacademie hun wapenstok en pepperspray dreigen te verliezen. En tijdens de Vierdaagse feesten is er voor vrouwen een nieuw toilet in Nijmegen. De plaswokkel heet dat ding. Een beetje vergelijkbaar met de plaszuilen voor mannen, maar dan roze. Waar vrouwen dan achter een wandje kunnen hurken en plassen. Deze vrouw ziet dat wel zitten eigenlijk.
1: Ik vind het heel goed, want eigenlijk hadden mannen dat altijd gewoon. En nu hebben wij dan ook een keer de kans om niet per se betaald naar een wc te gaan of 20 minuten in een rij te staan voor even onze behoeftes te doen.
0: De plaswokkel dus. En zo dirigeren we niet alleen de uitzending verder, maar plassen we ook de uitzending.

0: Eagle Eye Cherry dit uur nog, Racy met Some Girls. En uiteraard ook het plaat De Lik plaatje dat je gaat raden. Ik hoop dat het lukt vandaag weer om de hints te ontrafelen, bij elkaar te sprokkelen en het bewijsmateriaal in de goede volgorde neer te leggen, zodat je weet om welke plaat het gaat, waarmee iets niet in de haak is. Dat komt zo en we zoeken naar mooie achterhoekse kreten deze uitzending. Bobu van is er bijvoorbeeld één. Ja, ik geef gelijk toe dat ik niet Achterhoeks ben, maar help me vooral bij de juiste uitspraak. De klassieke Achterhoekse opener natuurlijk. Waar kom je vandaan? Zeg je het of zeg ik het? Ja, dat zou een vraag kunnen zijn die je kan gebruiken op Festival de Zwarte Krocht om duidelijk te maken wie er bier gaat halen. Dat is, ga ik het doen? Zeg je het of... Nou goed, ik kom er al niet meer uit. Maar help me verder met de streektaal. Die mooie kreten die we kunnen gebruiken deze zomer. Op al die mooie festiviteiten. Zwarte Cross en de Vierdaagse. Ik hoor graag van je. De Omroep Gelderland app staat open. En ook joost@gld.nl. Ja, de Vierdaagse, het woord was al gevallen. Het begint volgende week natuurlijk. En of je nou getraind hebt of niet. Pijntjes horen erbij. Heupen, knieën, voeten, je rug. Waar komt dat? Doordat je lichaam gaat compenseren. Zonder dat je het doorhebt... In Lent zet fysiotherapeut elke wandelaars op de loopband om dan precies te laten zien waar het misgaat.
1: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse staat op het punt van beginnen. Om dat veelbegeerde kruisje op te halen, zijn tips en tricks van een fysiotherapeut altijd welkom. Want bij 4 dagen intensief wandelen liggen pijntjes al snel op de loer.
2: Voeten, gewrichten, spieren.
3: De wandelaars komen vaak tegen dat ze pijn krijgen aan de heupen. Aan de zijkant, aan de billen. En kniepijn, rugpijn, omdat de romp niet goed gedragen wordt. Onder de voeten natuurlijk, omdat er heel veel belasting plaatsvindt. En aan de voorkant van het scheenbeen heb je ook nog degene die meespeelt.
1: Die pijntjes zijn volgens elke vaak het gevolg van compensatie door het lichaam.
3: Als je enkel net verstuikt, dan ga je tijdelijk anders lopen om dat weefsel te ontzien. En dat is goed, dat is fijn dat het lichaam dat doet. Maar zo'n tijdelijke oplossing moet uiteindelijk wel weer weggaan. Anders krijg je een vast bewegingspatroon. En dat zorgt uiteindelijk voor problemen.
4: En dus blessures.
1: Met een videoanalyse op een loopband wijst elke wandelaars op hun specifieke manier van bewegen. En laat ze zien waar ze precies compenseren.
3: Bij hem zie je een mooie boog naar rechts toe. En een beetje de borst die ook naar rechts toe draait. En bij jou lijkt het eigenlijk eerder alsof je een beetje naar rechts valt. En de loopanalyse laat natuurlijk informatie zien. Maar tijdens het oefenen zien we ook heel veel informatie. En daaruit rolt dan weer een volgende oefening waar diegene... specifiek zeg maar de behoefte aan heeft.
1: Na afloop van een dag wandelen tijdens de Vierdaagse raadt elke aan de pijnpunten op te zoeken met een balletje.
3: Een balletje kan je beste vriend zijn. Zeker bij een herstelondersteuning of het losmaken van bindweefsel, fascia, kan het inderdaad helpen. Dus mijn aanrader is eigenlijk altijd om te blijven zitten, maar even te zoeken van oké, waar vind ik nou echt die belasting op mijn scheen? Oké, daar, dan hou ik hem daar vast. Dit levert op dat de spieren soepeler kunnen worden, dus beter door bloeding.
5: Langzaam wordt de pijn wat minder.
6: Nou, dat is toch fijn?
5: En dat is wel heel fijn, ja.
3: Dus als het bijvoorbeeld eerst een 10 is, moet het afzakken naar een 8 of naar een 6. En dan ga je op zoek naar een ander punt.
4: En dat kan ook al tijdens zo'n etappe van de Vierdaagse.
3: Dat wordt lastig. Tenzij mensen inderdaad wat tijd willen inleveren om op een balletje te liggen.

0: Fleetwood Mac en Hold Me.
1: Plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En deze plaat op vrije voeten is trouwens ingezonden door Marie Jansen met een Z. Dat maak ik althans op uit haar e-mailadres. Dankjewel, dat heeft ze al een tijdje geleden gedaan. En ik heb getracht deze maar naar voren te halen. Want uiteindelijk moet het opgelost worden. En ook maar gelijk het audiobewijs er even bij.

Mm-hmm. Ah, dat is mooi geneuried, Joost, maar waar gaat het eigenlijk over? Nou, dit is een verhaal over een meisje dat misbruikt werd door haar vader. De politie ontving daar een melding van uit een huis waar al geruime tijd ook een lamp brandde. De buurt sloeg alarm omdat de bewoner al dagen niet meer was gezien. Ter plaatse trof

agenten een verlaten woning aan. Er waren geen braaksporen en er leek niets te zijn gestolen. Alleen dus die ene lamp die daar brandde. Op de keukentafel lag ook een briefje met daarop slechts één zin. De titel van het lied. Ja, een track over een heftig onderwerp. Over een meisje dat dus misbruikt is door haar vader. Een Amerikaanse zangeres. Weet jij aan welke plaat dit gaat? Dan ga ik hem uiteraard helemaal draaien. En zorgen we met z'n allen voor dat het geen cold case wordt. Ik hoop het toch niet, want het is een hartstikke mooie plaat uit de zingen. Appen om op Gelderland te appen.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AHA Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentesTegelsenVloeren.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: Uitslag van Platelijk komt eraan en meer hints ook in Gorssel 15,8 en in Batenburg 17,9. Dit is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het aantal woninginbraken in de provincie is in de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk gebleven. Landelijk nam het aantal inbraken licht toe. Opvallend is de sterke stijging in Nijmegen, waar de politie 150 woninginbraken registreerde tegen 101 een jaar daarvoor. Een auto sloeg over de kop vannacht op de Prins Mauritssingel in Lent. Die wagen bleef op de weg liggen. Beide mensen in die auto konden zelf uit de wagen komen. De politie nam bij beide ook een blaastest af. Maar de uitslagen zijn nog niet bekend daarvan. Dan de GLD Verkeerscheck. Terwijl jij zelf misschien nog wat meer nieuws checkt op gld.nl en in de Omroep Gelderland hebt. Eén melding die je toe doet richting Utrecht op de A2 tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen. Kwartier op onthoud.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Goedemorgen Gelderland. Joost Brouwer. Radio.

0: Hoe is hij? Some Girls, de uitslag van Platelik, komt eraan. En het dreigt af te stevenen op een cold case. Ik zoek dus een plaat die in 2003 uitkwam. Over een huis waar alleen maar één lamp brandde. En die bleef ook branden. Laat die lamp nou aan, dat zit in de titel van de plaat. Amerikaanse zangeres die ook een nummer heeft geschreven over de plaats waar ze is geboren. Los Angeles. Met een karakteristieke stem. Nou ja, wat er in die plaat gebeurt is niet zo fijn. Dat is namelijk een misbruikzaak die behandeld wordt. Dus bij uitstek ook geschikt voor Platelik. Wil jij de Radio Gelderland zaklamp winnen? Dan zou ik maar als de wieler weer gaan even reageren in de app van Omroep Gelderland. Nou, tropische temperaturen in de provincie. Sommigen vinden dat heerlijk, maar het levert natuurlijk wel de nodige overlast op. In Gorssel bijvoorbeeld, daar ging door het lage water de veerpont uit de vaart.
1: Nou, ik heb er geen centimeter bij, maar dit is wel één van de diepste dingen die ik ooit gezien heb, ja.
2: Al bijna haar hele leven woont Rini Wiggers vlak naast het veer bij Gorssel. En zo laag als de IJssel nu staat, zag ze het bijna nooit.
1: Ja, maar dat hoor je nou overal. Het is niet alleen de IJssel, het zijn alle grote rivieren die bijna doorwaadbaar worden.
2: Vanwege de lage waterstand waarschuwt de provincie zwemmers in open water. Door de lage waterstand verschuift de waterlijn, waardoor het kan voorkomen dat de bodems onder water ineens onverwacht steil weg kunnen lopen en zwemmers snel in diep water terecht kunnen komen. De waterstand is zo laag dat zelfs het veer uit de vaart is genomen. 50.000 tot 60.000 mensen maken er jaarlijks gebruik van. Het pontje is vooral belangrijk voor het toerisme. En de toeristen die stonden vandaag, ondanks de grote waarschuwingsborden, aan het begin van de veerweg in Gorssel tevergeefs te wachten.
3: Ja, eigenwijs, hè? Ja, ik wou toch even kijken. Ik denk, misschien is er wel scheepvaart.
4: We moeten een ander keertje komen als het beter weer is. We komen van de winter wel een keer als het regent. Dus...

Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: UB40 op Radio Gelderland, Sing Our Own Song. En Daniel Loos over streektaal gesproken. Prachtig, mooie dag. Heb je nog een mooie Neder-Saksische uitspraak, hoor ik het ook nog. Maar nu moeten we even plaat delict oplossen. Want het stevende er bijna af op een cold case.
1: Plaat delict.
0: Dat zeg ik. Bijna 7:50 geworden al, maar Frank weet het antwoord.
2: Ja, goedemorgen Joost.
0: Goeiedag. Nou, het was een gepuzzel, ja. Hè?
2: Ja, ik hoorde het. Nou ja, ik zei net ook al tegen je collega Frits.
0: Ja.
2: Ik heb het hele verhaal niet eens gehoord en ik hoorde alleen jouw opmerking van laat die lamp aan.
0: Oh,
2: ik denk,
0: ja.
2: Dat kan er maar eentje wezen.
0: Ja, nou ja, er zijn er meerdere, want Carrie Underwood werd ook nog genoemd. Maar die heeft volgens mij dat lied van de dame in kwestie, we gaan het zo vertellen, gecoverd of zo, dat weet ik niet. Martina McBride werd nog geopperd, Madonna werd nog aangedacht. Maar het is, Peter, of Frank?
2: Bad Heart, met Leave the Light On.
0: Ja, zie je al die namen, hè? Het is Bad Heart, Leave the Light On. Nou, het is ook een beetje een plaat. Het is een plaat uit de Zero's, hè? We hebben ook vaak liedjes uit vervlogen tijden, natuurlijk. Al is de Zero's ook bijna al vervlogen tijd. Vind je ook niet, Frank?
2: Ja, liggen wel ver in het geheugen. Ik moet tegenwoordig al wel graven als ik over de Zero's praat.
0: Dus, ja, oké. Okay. Maar Bad Heart is wel toch wel algemeen bekend als je het over muziek hebt, toch? Of heb ik nu...
2: Ja, ik heb ze al een paar keer gezien dus. En toen speelden ze dit nummer ook. Dus het is geweldig.
0: Oh, echt waar onder andere? Heb jij
2: Ziggo Dome heb ik ze een keer gezien. En ik heb ze een keer op een festival gezien. Gollo heb ik ze een keertje gezien. Oh. Weet je ook, dat Blues Festival.
0: Ja. Of van, hoe heet die? Gollo, waar...
2: Van Johan Derksen.
0: Johan Derksen.
2: En van Kyubi.
0: Oké. Nou, hartstikke geld. Ja, het is wel echt een rasartiest. Nou, leuk dat je haar gezien. Dan snap ik ook dat je met die kleine hint daarop kwam. Dus je Leave the Light On van Bad Heart. Je hebt de Radio Gelderland zaklamp gewonnen. Kan je gebruiken voor alle andere speuracties in de toekomst?
2: Ga ik zeker gebruiken.
0: Oké. Hoi.
2: Dag, hè.

0: En zo leer je de achtergrond van die plaatjes wat beter kennen. Dat krijg ik ook vaak terug van jou. Oh ja, nu weet ik pas waar het nummer over gaat. Nou, niet zo'n mooi onderwerp natuurlijk. Dat is meestal bij platen ligt. Leave the Light On. Over een meisje dat misbruikt werd door haar vader. Dat was de uitslag van Plaat Delict uit 2003. Bad Heart dus. Jeroen Elfrink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dank dat je even gewacht hebt op Bad Heart. Even een mooie nummer uit laten zingen en uit laten spelen. En de weersverwachting voor dit moment. Ja, goed nieuws voor al die festivalgangers op de Zwarte Cross, denk ik, hè?
1: Nee, zeker. Het had veel slechter kunnen zijn. Ook veel warmer. Het wordt echt dit weekend gewoon grandioos weer voor de Zwarte Cross vanmiddag eigenlijk al. Dan waarschijnlijk vrij veel zon. Een temperatuur van 26 of 27 graden. Zo gelijk het warmste moment voor de Zwarte Cross. De komende dagen wordt het geleidelijk aan koeler. Nu nog overal in de provincie zon. Ik moet er wel bij zeggen, boven Overijssel ligt veel bewolking en wat regen klaar. In de komende uren zou dat nog ten noorden van Apeldoorn over de provincie heen kunnen trekken. In die hoek kan het even de komende uren wat tegenvallen. Maar vanmiddag trekt die regen weg en wordt het 26 tot 30 graden.
0: Ja, dat is mooi. De bezoekersstroom voor de Zwarte Cross komt nu al goed op gang. Krijg ik van Tinus te horen in de app. Goed hoorbaar ook. 17,6 graden daar bij hem in de buurt van Lichtenvoorde. De temperaturen lopen dus op. En hoe gaat het er dan de komende dagen nog uitzien, Jeroen?
1: Nou, morgen zou er heel lokaal een onweersbui in het noorden van de provincie kunnen vallen. De meeste plaats blijft gewoon droog. Temperatuur doet al een klein stap terug ten opzichte van vandaag. 25 tot 27 graden. En vanaf zaterdag is het duidelijk koeler met veel wolkenvelden, soms wat zon en temperaturen tussen 20 en 23 graden. Maar wel echt heel ideaal voor het festival.
0: Waarvan akte. Dank Jeroen. Hoi hoi.
1: Doei.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen. De vertraging is 20 minuten, heeft te maken met de afgesloten A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor...

0: Voor een groene en bloeiende tuin, maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Weer in de regio.
1: Vandaag hebben we wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. In het noorden van het land trekken wat buien over. Kan nog in het noordelijk deel van Gelderland vallen, maar in de Achterhoek lijkt het helemaal droog te blijven. Temperaturen vandaag komen iets lager uit dan voorgaande dagen met 28, hooguit 29 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. De wind die overdag matig was, die is vanavond over het algemeen zwak aan het worden. En komen nacht zijn er opklaringen, koelt het af naar een graad of 14 tot 16. En morgen hebben we eerst wat zon, later weer meer bewolking. In de middag heel lokaal weer een bui mogelijk, vooral ook in het oosten, met daarbij ook onweer. Temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 26 tot 27 graden. In de avond is het weer droog en in het weekend hebben we te maken met een meer noordelijke stroming, noord tot noordwest. En dan komt de koelere lucht naar ons toe, maar ook wel wat bewolking. Dat merken we zaterdag ook al. De bewolking zorgt ervoor dat de zon wat minder kan schijnen, maar de temperaturen met een graad of 24 ook wat lager uitkomen. In de nacht na de zondag koelt het af naar een graad of 13. En zondag dan hebben we temperaturen die niet verder komen dan 22 tot 23 graden. Bij een matige wind uit noord tot noordwestelijke richting.

0: dingen. Na het weekend blijft het voorlopig een beetje aan de koele kant. Met temperaturen van 22 tot 24 graden tot midden volgende week. De kans op neerslag blijft te klein en naast wolkenvelden schijnt de zon ook geregeld. Later in de week, volgende week, richting de tweede helft van volgende week, zal de temperatuur geleidelijk aan weer wat oplopen en komen mogelijk weer tropische waarden in zicht.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 19 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum 3 kwartier vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
6: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
9: Geen idee, snoeien?
8: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
9: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
9: Top, gaan wij iets leuks doen.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
12: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
11: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
13: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
11: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg.

0: Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in Gelderland. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen is de vertraging een kwartier. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel ook een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de extra reistijd ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorren kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

A2 Den Bosch-Utrecht staat tussen Beest en knooppunt Everdingen een file van 8 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 de andere kant op bij Waardenburg ook 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En verder begint het wat drukker te worden op de N318 Varsseveld-Winterswijk bij Bredevoort. Het heeft te maken met festival de Zwarte Cross. De camping is daar sinds vanochtend geopend. En tot zover de ANWB.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als

0: Old Mace, een Fever en tribute act van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers, belooft er een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Mace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd de Graafschap tegen Excelsior op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Hattermerbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

De formatie Walk Set Sleeping in My Car. Nou, het lijkt me wel een beetje warm met het weer. Alhoewel, dan moet je toch wel de airco aan laten, denk ik. We gingen naar de midden jaren 90. Goedemorgen, welkom. Vandaag alweer 16 juli zie ik. De donderdag. Dit is weer de muziekservice tot aan 12 uur. Met onze fijne mix van muziek. En dat gaan we de komende 2 uur doen. Nu terug, precies, naar het jaar 2000 met King Africa.

0: Ja, meteen drie non-stop in deze muziekservice. Je hoort achterin volgens King Africa met La Bomba. We hadden een spiksplinter nieuw, Nederlandstalig. Ja, spiksplinter nieuw, hij zal ongeveer een halfjaartje tot een jaartje oud zijn. Dat is Mara Julia met Ozo Dom. En zojuist Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Terug in de tijd naar de beginjaren 80 met nederpopmuziek van Toontje Lager. En dat heette dan weer Net als in de film. Ja, we gaan eens even naar een berichtje, want namelijk de Franse politie die heeft afgelopen zaterdag een man gearresteerd die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag aan ophing. De man die klom gewoon langs de buitenkant van de toren op een hoogte van 115 en daarna 276 meter. Het incident dat gebeurde rond 3:45 in de middag, dat melden La Parisienne en Le Monde. De man die klom aan de buitenkant van de Eiffeltoren van de tweede verdieping 115 meter hoog naar de derde verdieping op 276 meter hoog. Net voordat hij bij de derde verdieping aankwam, hing hij een Amerikaanse vlag op. Nou, toen hij de derde verdieping had bereikt, werd hij aangehouden. Zowel het plein voor de toren als de tweede en derde verdieping werden tijdelijk ontruimd. De man die is gearresteerd voor het in gevaar brengen van andermans leven. Dat melden de Franse autoriteiten. De Amerikaanse vlag die is inmiddels van de Eiffeltoren weer verwijderd. De politie laat weten dat de man geen verklaring heeft gegeven voor zijn daden. Dus afgelopen zaterdag was het de Franse Onafhankelijkheidsdag. Ja, de VS die viert dit jaar zijn 250-jarig bestaan.

0: Het weer in de regio.
1: Vandaag hebben we wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. In het noorden van het land trekken wat buien over. Kan nog in het noordelijk deel van Gelderland vallen, maar in de Achterhoek lijkt het helemaal droog te blijven. Temperaturen vandaag komen iets lager uit dan voorgaande dagen met 28, hooguit 29 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. De wind die overdag matig was, die is vanavond over het algemeen zwak aan het worden. En komende nacht zijn er opklaringen, koelt daarvan aan graden 14 tot 16. En morgen hebben we eerst wat zon, later weer meer bewolking. In de middag heel lokaal weer een bui mogelijk, vooral ook in het oosten, met daarbij ook onweer. Temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 26 tot 27 graden. In de avond is het weer droog en in het weekend hebben we te maken met een meer noordelijke stroming, noord tot noordwest. En dan komt de koelere lucht naar ons toe, maar ook wel wat bewolking. Dat merken we zaterdag ook al. De bewolking zorgt ervoor dat de zon wat minder kan schijnen, maar de temperaturen met een graad of 24 ook wat lager uitkomen. In de nacht na de zondag koelt het af naar een graad of 13. En zondag dan hebben we temperaturen die niet verder komen dan 22 tot 23 graden. Bij een matige wind uit noord tot noordwestelijke richtingen. Na het weekend blijft het voorlopig een beetje aan de koele kant. Met temperaturen van 22 tot 24 graden tot midden volgende week. De kans op neerslag blijft te klein en naast wolkenvelden schijnt de zon ook geregeld. Later in de week, volgende week, richting de tweede helft van volgende week, zal de temperatuur geleidelijk aan weer wat oplopen en komen mogelijk weer tropische waarden in zicht.

hoorde de Witchy Family en de Best Disco in Town. En natuurlijk gaan we ook op deze donderdag weer naar onze verjaardagslijst. Voor deze vandaag de 16e juli. Ja, wie zijn er vandaag jarig? Zijn er niet veel, we zijn er snel doorheen. Het is een Amerikaanse drummer. En dat was een Amerikaanse drummer die nu jarig is van deze band. Jazeker, de Police. En dat is Stuart Copeland. Hij wordt vandaag 74 jaar en was de drummer van de formatie The Police. Samen met Sting. En ook is vandaag jarig Nederlands televisiepresentator. Misschien kent hem niet iedereen. Maar als je gaat googlen, dan is het een bekend gezicht. Matthias Scholten. Hij wordt vandaag 58 jaar. Ook is jarig de Nederlandse zangeres Floortje Smit. Zij wordt 43 jaar. En als laatste in de lijst, dat is Marthe de Pilsen. Nou, wie is dat nou weer? Nou, zij zat in deze groep. Jij gaat vanzelf meezingen. Ja, zij zat in K3, deze Marthe. En zij viert vandaag haar 30ste verjaardag. En ik zeg iedereen vandaag op deze donderdag natuurlijk allemaal weer van harte gefeliciteerd.

0: Van niet zo heel lang geleden. Deze Frans-Duits samen met Donny en Frans-Duits. Zo heette het ook gewoon. Frans-Duits met Frans-Duits, Donny. Heel simpel. En we hadden daarna voor een Portugees-Canadese popzangeres. Nelly Furtado. En in 2007 stond ze met dit nummer op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En dat heette Say It White.
1: Radio Ideaal.

0: 11 jaar geleden kwam deze uit van Coldplay en Adventure of a Lifetime. Goed, wij gaan even een pauze houden tot aan 11 uur. En dat doen we met de formatie Bluff. En wat zou je doen? Ik denk dat ik even naar de keuken ga voor een versnapering en een bakje cappuccino.
1: Wat zou

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat

0: volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. File voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen opengegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

Een hit uit de begin jaren 90 van Chesney Hawkes en The One and Only. Eigenlijk zijn enige grote hit die hij heeft gehad. En deze Chesney Hawkes die heb ik persoonlijk nog gesproken vorig jaar in het Ziggo Dome. Hij stond in het voorprogramma van James Blunt. En ik zat er met mijn zoon op de eerste rij. Ja, we zaten als VIP. En leuk om deze man nog even gesproken te hebben. Nu terug naar Spiksplinternieuwe. Kijken wat die nog gaat doen. De Spiksplinternieuwe van Sven Versteeg samen met Senna. En dat heet Vuurwerk.

0: Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent in deze muziekservice hier op Radio Ideaal. Drie hadden we er weer die voorbij vlogen. Zojuist Tony Quisty uit de jaren 70 met Emma Willow. Jaren 80 muziek hadden we van Icehouse met Quasi. En een spiksplinter nieuwe Nederlandstalige van Senna. En Sven Versteeg met Vuurwerk. We doen nog een hele mooie Nederlandstalige. En die waren vroeger ook live ontzettend goed. Volumia, hier zijn ze met het hele mooie Afscheid.
1: De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt.

Je hoorde Medja en All About The Money. Ja, daar gaat het vaak soms om en ook bij filmsterren en zangers, zangeressen. En die trouwen meestal nog met een andere beroemdheid. Om zomaar eens even lekker de kastenspekkers, noem ik het maar, om er goed van te leven. Maar niet alle sterren hebben dat. Want er zijn ook beroemdheden die verliefd werden op normale mensen en trouwden. Onder andere bijvoorbeeld Patrick Dempsey had dat. Maar ook Lady Gaga, die trouwde met een onbekende. John Bon Jovi, die had dat precies hetzelfde. En zo zijn er meer van die hele bekende. Jennifer Lawrence, niet te vergeten inderdaad. Die had dat ook. En ook de acteur Alec Baldwin. Ed Sheeran, precies hetzelfde. En zo zijn er toch nog wel enkele die met gewone mensen verder gaan door het leven.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanwege de politiecontroles. Nu een kwartiertje vanaf Zevenaar. En het is druk op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. In beide gevallen ongeveer 25 tot misschien wel 3 kwartier vertraging. Komt daar door de Zwarte Cross. De camping is sinds vanmorgen 8 uur geopend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ergens uit de midden jaren 70. Formatie ABBA en de Waterloo. Daar gaan we even naar een nieuwsfeitje, want daar is het weer tijd voor. Namelijk ruim 200 kinderen in Nederland. Die zouden een vaste voogd moeten hebben van een jeugdbeschermingsinstantie. Maar dat hebben die niet. Dat melden Investico en Trouw. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen, omdat zij uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Dan moet er een voogd aangewezen worden om in de gaten te houden of het kind veilig is en om grote beslissingen te nemen. Het is zeer onwenselijk dat die er nu zo vaak niet is, dat zeggen de deskundigen. De jeugdbeschermingsorganisaties die kampen met veel personeelsverloop, ziekteverzuim en soms problemen in het bestuur. Kinderen die komen daarom op een wachtlijst terecht om een vaste voogd te krijgen.

Ja, we hadden ze weer in deze muziekservice. Drie non-stop achtereenvolgens Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. We hadden Mark Ember met Belong Together. En juist gezellig Nederlandstalig Jan Smit. En dan volg je haar benen. Dat gaan we doen. Waar komen we uit? Bij Prince.

Uit de eind jaren 70, de dames Pointer Sisters. Goed, het zit er weer op deze donderdag, de muziekservice. En morgen vroeg, dan gaan we ons maar weer een beetje klaarmaken voor het weekend. Want dan gaan we weer op de vrijdag verder met een nieuwe frisse lijst, de mix van muziek. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier vandaag hier bij Radio Ideaal. Ik wens je een hele fijne dag. Morgen vroeg om 10 uur zijn we er weer. We gaan eruit onder andere met deze uit 1983. Lang geleden, The Rolling Stones en Undercover of the Night.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh.

0: genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl, duik maar weg.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras?
3: Dat groeit maar door.
2: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 4:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Duiven 7 kilometer, 10 minuten. En op de N313 en de N318 vielen vanwege de Zwarte Cross richting Lichtenvoorde zo'n 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Laat je deze zomer verrassen door de betoverende sfeer van de historische binnenstad van Zutphen. Samen met een stadsgids wandelen deelnemers door schilderachtige straatjes en langs eeuwenoude panden, terwijl de verhalen over de rijke middeleeuwse geschiedenis tot leven komen. Ontdek verborgen plekken, bijzondere verhalen en geniet na afloop van een drankje in het sfeervolle centrum. De drukte in de stad is 's avonds voorbij en tijdens de wandeling vertelt de gids over het leven in de middeleeuwen, de armoede en de rijkdom en andere mooie verhalen. De wandeling gaat langs stadspaleizen, de enorme Walburgerskerk, de Schelpenkoepel, een hofje en gezellige straatjes met eeuwenoude panden. De zomeravondwandeling met gids op woensdag, donderdag en vrijdagavond vertrekt voor de Walburgerskerk op het Schravenhof. De wandeling begint om 7 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. De zomeravondwandelingen worden enkel aangeboden in het Nederlands. Het maximaal aantal personen is 15. Informatie over reserveren kan via de reserveringsmodule van de VVV Zutphen. Tijdig reserveren wordt aangeraden. Radio.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen helaas. Onder andere de A1 en de A7, de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 20 minuten nu. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Ouddijk 20 minuten. Eerder gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is er weer vrij gelukkig. En op de N313 en de N318 is het aansluiten richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross dit weekend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en 11:30 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Hey, wie?

0: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
2: Schat, de oprit is echt bult en gat.
3: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
2: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor verschillende Duitse grenscontroles. Onder meer de A1 en de A7 en de A12. In welke gevallen een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
10: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
11: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck. Of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
12: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit, tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik,

0: beste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo-Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja.

0: Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoelkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort, waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo, Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
1: Radio Ideaal.

0: tocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Pool in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
1: Radio Ideaal.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo, 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij. En ook de A12 wordt weer aan de Duitse grens gecontroleerd. Vanuit Arnhem een file vanaf...

0: Knooppunt Oud-Dijk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Hoogkring, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte.

0: Welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veel

0: eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Echte barbecuers kies voor vleesboer Le Garsen Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Tolly. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen Weerzien, een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3 uur, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.

0: Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag.

0: De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT 20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Bluimerskamp in Zelhem.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen weerzien een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3:00, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal

Nieuws van dichtbij en de leukste muziek. Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras.
2: Dat groeit maar door.
1: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar wet.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan...

0: Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandibrug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
5: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
4: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
5: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
4: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
9: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
8: Ja.
9: En? Werkt het?
8: De koeien zijn tevreden.
9: En jij?
8: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
10: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
11: Of dame?
10: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
12: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
13: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Wow.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 18 juli kan iedereen die het leuk vindt om een mooie fietstocht te maken in een landelijke omgeving en ondertussen bedrijven en bezienswaardigheden te bezoeken, meedoen aan Fiets de Boer Op. Via een route van 37 kilometer over verharde wegen gaan fietsers dit jaar vanuit Hengelo-Gelderland via Wichmond richting Warken. Onderweg komen de fietsers bij een biologisch natuurinclusief melkveebedrijf waar koffie, thee met cake klaar staat. Voor de kleintjes is er Aranja. Daarna wordt er een kerk en winkel bezocht met ambachtelijke noga. Tijdens de middagstop kun je treffen Van Nemmen op een terras in Warken. Verder gaat het naar een hoveniersbedrijf waar de ijskoekkar staat en een B&B met zitjes om na te genieten van de fietstocht. Onderweg komen de fietsers langs kasteel Hakvort waar de moestuin en de watermolen bekeken kunnen worden. Tegen een kleine vergoeding kun je dwalen door de kelder van Hakvort. Er zijn relicten uit de middeleeuwen en je ziet hoe de laatste bewoners leefden. Tussen 10 en 12 uur kan er gestart worden bij zwembad Het Elderink in Hengelo, Gelderland. De deelnemende bedrijven zijn te bezichtigen tot 4 uur. De bijdrage is €5 per persoon, een routeboekje kost €2 en pinnen is niet mogelijk. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis mee.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Leerdam 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En de andere kant op de A50 richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Daardoor is het ook druk op de N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel.

0: rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Voorgaande dagen en er was ook wat meer bewolking. In de ochtendperiode viel in het noordelijk deel van Gelderland zelfs nog een spatje regen. Verder is het op de meeste plaatsen gewoon droog gebleven en met de zon erbij werd het nog een graad of 27 tot 28. Vanavond dan hebben we eerst nog bewolking, later zijn er opklaringen. Komende nacht is het eerst vrij helder. Het koelt daarna van een graad of 15 tot 16. En de vrijdag begint ook met redelijk wat zon, maar geleidelijk aan komt er weer meer bewolking. En later in de ochtend, maar vooral in de middagperiode, is er ook in het oosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Het zal zeer plaatselijk zijn. De meeste plekken houden het gewoon droog. De temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 27 tot 28 graden. Maar vanaf vrijdag, en dat bedoel ik mee het weekend, dan hebben we te maken met een noord- tot noordwestenstroming. Dat merken we ook in de temperatuur. Zaterdag wordt het niet meer dan 23 tot hooguit 24 graden. Met wolkenvelden en zonnige perioden. Blijft verder wel droog. Zondag dan komt de temperatuur nog wat lager uit. Gaat de bewolking wat meer overheersen. En wordt het 22 graden als maximumtemperatuur. Laat op de dag is er ook een buitje weer mogelijk. Maar ook dan blijft het op heel veel plaatsen droog. En na het weekend dan hebben we te maken met in eerste instantie koel weer. 22 tot 24 graden tot en met woensdag. Na midden volgende week zal de temperatuur geleidelijk aan weer oplopen richting tropische waarden.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding.

0: je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van

0: De dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En

0: Evers blikt terug.
1: We doen het gewoon in twee keer. De, ja, begintune van dit programma Evers blikt terug. Hele goede avond. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug. We zijn deze uitzending net begonnen met het nummer van die Old Beat muziek van normaal. Een nummer om de sfeer even wat neer te zetten voor een avond vol Nederbeat en Nederlandse popmuziek uit de jaren 60 en 70.

heb dan even een mededeling te doen, want vanwege wat technische problemen ontbreekt vanavond helaas de schijf van 5 van Ron Krabben en Jan Dekker. Uiteraard houden zij die te goed en hopen we hun bijdrage in een volgende uitzending weer te kunnen brengen. Maar er is vanavond aan genoeg mooie muziek, prachtige muziek om van te genieten. We gaan terug naar de tijd van de beatgroepen, de 60s pop en Nederlandse bands. Die hun stempel eigenlijk wel drukten op de muziekgeschiedenis, sowieso in Nederland. Ja, zoals gezegd, fijn dat je luistert. Mijn naam is Gerry Evers, ik mag het programma weer presenteren. En Evers blikt terug editie van deze 16e juli. 2026 alweer. Ja, we gaan snel verder, want dat is natuurlijk wel van belang. Ik was eigenlijk in de jaren 60 ook wel gek van een bandje wat Big Wheel heette. En een nummer wat zij uitbrachten. Ze hebben hier nog in Zelhem op het Walhalla podium gestaan bij voormalig de ploeg. Zo moet ik het zeggen. Het nummer wat hun hebben uitgebracht was If I Stay Too Long. Ze hebben niet zoveel hits gehad, maar dit vond ik altijd wel een mooi nummer. Zoals gezegd. We gaan snel van start. Dit is Big Wheel met If I Stay Too Long.

Toch wel een beetje een apart nummer van de Bintangs. I'm a Man. Een van de grondleggers natuurlijk, de Bintangs, van de Nederlandse rhythm and blues. En een band die al sinds 1961 actief is, zijn. Maar ze gaan wel stoppen. Maar goed, dat gezegd hebbende. We schakelen nu snel over naar een heel ander geluid. Armand. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk. Een van de opvallendste Nederlandse artiesten van de jaren 60. Met zijn karakteristieke stem, lange haren, eigenzinnige teksten groeide hij uit tot een cultfiguur, want dat is het wel, binnen de Nederlandse popmuziek. Hoewel het grote publiek hem vooral kent van Ben ik te min, had hij nog heel veel meer te vertellen in zijn nummer. Vaak kritisch, maatschappelijk betrokken en altijd recht uit het hart, uit zijn hart. Hier is Armand met Een van hen ben ik.

Ja, de Outsiders met Touch. Een band, ja, de Outsiders die vaak wordt gezien... Oh, pardon, hij begint al. Je moet heel even wachten.

Dat is ook wel een heel mooi nummer. Die gaan we zeker draaien. Die stond al klaar. Maar goed, die ging al zo automatisch van start. Ik had het over de Outsiders. Met het nummer Ters, een band die vaak wordt gezien als een van de meeste eigenzinnige en invloedrijke groepen uit de Nederlandse biekgeschiedenis. Met hun ruige geluid hadden ze natuurlijk wel een rebelse uitstraling. Waren ze in de jaren 60 een bijzonder alternatief voor de meer gepolijste popgroepen van die tijd. Wally Tax natuurlijk als de frontman. We gaan verder, maar nog niet met... welke waren we net eigenlijk aan het draaien? Volgens mij was dat Another Day, Another Road van QB in the Blizzards. Maar we starten eerst het nummer van Rob Hoeken, Rhythm and Blues Group. Dat is een muzikant die zijn sporen vooral verdiende in de Nederlandse blues. Pianist, zanger en bandleider Rob Hoeken. Hij behoort tot een van de belangrijkste bluesmuzikanten die in ons land heeft voortgebracht. Maar met zijn energieke pianospel en liefde voor de Amerikaanse blues bouwde hij een indrukwekkende reputatie op. Dit is Rob Hoeken met het nummer Marjo.

Wat een geweldig fijn nummer is dit. Daar word je echt wel stil van, een beetje kippenvel. Seasons van Earth and Fire. Natuurlijk is Earth and Fire de groep die in de jaren 70 uitgroeide tot een van de succesvolste Nederlandse bands. Met toch ook wel de stem van Journey Kaagman en een combinatie van pop, rock en symfonische invloeden wist Earth and Fire een geheel eigen plaats te veroveren in en binnen de Nederpop. Ja, we gaan. Als je Armand draait, dan moet je eigenlijk Boudewijn de Groot ook wel draaien. Een singer-songwriter die onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de Nederlandse muziekgeschiedenis. Boudewijn de Groot bracht in de jaren 60 en 70 heel veel klassiekers uit. Vaak geschreven in samenwerking met Lennart Nijg. Ja, ik zou bijna zeggen, wie kent hem niet? Zijn liedjes worden nog altijd door jong en oud gewaardeerd. Als het goed is, gaat hij starten. En dat is dan een meisje van 16, Boudewijn de Groot.

En dat was zo erg in één keer afgelopen. Ja, natuurlijk, dat was de Live Alive van Q65. Een van de absolute klassiekers uit de Nederlandse beatgeschiedenis. Want daar zijn we eigenlijk wel druk mee bezig. Met Nederbeat. De Haagse band die behoorde samen met de groepen als, nou ja, The Outsiders, Golden Earrings, Motions bijvoorbeeld, tot de toonaangevende namen van de Nederbeat in de jaren 60. Met zijn rauwe rhythm en bluesgeluid wist Q65 zich duidelijk te onderscheiden ook van andere bandjes. We gaan van de beat naar de klassieke muziek in een modern jasje. Exception. Ja, wie kent ze niet, zou ik bijna zeggen. Werd eind jaren 60 opgericht toen rond toetsenist Rick van der Linden en verwierf hele grote bekendheid door klassieke composities te bewerken tot toegankelijke pop en rockmuziek natuurlijk. Daarmee wist de groep ook internationaal heel veel succes te behalen. Dit is Exception met The Fifth.

live versie van Windows of My Eyes van QB and the Blizzards. De band rond natuurlijk Harry Musquet, want daar hebben we het dan over. En even kijken hoor, de band van Harry Musquet wordt nog altijd gezien als een van de belangrijkste, of werd eigenlijk nog altijd gezien als een van de belangrijkste bluesgroepen die in Nederland zijn voortgebracht. Authentieke bluesgeluid, sterke live optredens bouwden zij in de jaren 60 en 70 een indrukwekkende reputatie op. Maar goed, dat gezegd hebbende, we blijven trouwens in de sfeer van de Nederlandse beat en blues, maar gaan nu naar een groep die misschien wat minder bekend is bij het grote publiek, maar onder de liefhebbers een uitstekende naam heeft opgebouwd. Blues Dimension heb ik het over. En die wist de blues, beat en de rock invloeden op een fraaie manier te combineren en leverde daarmee een waardevolle bijdrage aan de nederbeat van de late jaren 60. Dit is Blues Dimension met Wonderland.

Volgens mij ben je wel aardig moe van, lijkt mij, als je zo'n drum solo geeft. Deze was nou niet in bedoeling. Nou heb ik alles in de mist lopen, geloof ik hier. Op een of andere manier gaat het niet helemaal lekker. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Hier komt mee een einde aan deze editie van Evers Blik Terug. Op deze donderdag de 16e. We sluiten toch af met Traveling in the USA. En misschien nog een stukje van een andere naam. Moet ik even kijken hoe we daarmee uitkomen. Blijf zeker luisteren. Jan Dekker is in de house. Met zijn country programma. En daarna ben ik één ding nog meer. Dankjewel voor nu. En tot volgende week. Dag.

0: is his mother, no head. She is dead.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Voor een echt feest huur je de partycar. De partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Sheena Gee met Heaven. Zou ze van whisky houden trouwens? Hoe dan ook, de opening van Ideaal Country op donderdag 16 juli 2026. Mede namens Gerry van achter het mengpaneel. Hartelijk welkom bij een vol uur lekkere countrymuziek in de breedste zin van het woord. Ik heb weer een behoorlijke playlist, volle playlist, dus laten we gelijk ook maar doorgaan. Met Diesel Country om precies te zijn. Ja, het schijnt een Amerikaanse band te zijn, maar ik kan er verder niet zoveel van vinden. Dus een beetje AI verdacht. Maar hoe dan ook, ze hebben een aantal hele mooie covers uitgebracht. Waaronder deze. De wereldhit van Engelbert Humperdinck uit 1967. Please release me.

0: Miss Country Bell, live met I Didn't See It Coming. Ja, dat heb ik ook wel eens. We gaan even terug in tempo. Merle Haggard en Janie Freak hebben het volgende nummer samen geschreven en brachten het uit in 1984. En Liefdesverdriet heeft natuurlijk veel mooie songs opgeleverd. En dit is er eentje van, A Place to Fall Apart.
1: I'll probably never see you eye to eye again. This letter's meant to

I don't like this world anymore. Statement van Hilde Vos. De eerste Nederlandse bijdrage van vanavond dus. Ja, vrolijke muziek eigenlijk, maar een beetje treurige tekst. En ik deel haar gevoel ook niet trouwens, maar dat terzijde. Buck Owens was voor haar solo ging de voorman van de Buckaroos. Werd geboren in 1929 in Sherman, Texas. En sinds 2006 helaas al niet meer onder ons. Hij gaat zingen Don't Let Her Know.

Afrikaanse kinders door de Rivers and Bridges House Band. Ja, ik draai regelmatig countrymuziek uit Zuid-Afrika en misschien is dat soms een beetje op het randje. Maar deze vond ik kunnen en was wat mij betreft ontroerend mooi, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Tijd voor het tweeluik van vanavond. Deze liefdessong werd geschreven door Roger Cook en Sam Hoking. Althans, dat zegt Wikipedia. Maar als ik de tekst opzoek, staat daarbij Bob Dylan. Dus ik laat het maar even in het midden. Hoe dan ook, het was een wereldhit van Don Williams. En die gaat het dan ook als eerste zingen. De naam van de zangeres daarna laat ik nog even in het midden. En ik ben benieuwd of iemand weet wie zij is. Dit is I Believe in You.

0: Mercy.
1: Ideaal Country met Jan Dekker. Elke donderdag van 8 tot 9 's avonds.

Ja, en dat was toch echt de Griekse zangeres Nana Moscouri. Had iemand dat goed, trouwens? Nooit gedacht dat ik hier Nana Moscouri nog eens zou draaien. Maar wat mij betreft was dit een hele lieve versie van I Believe in You. Brooks & Dunn nu. You're Gonna Miss Me When I'm Gone.

Clara Whitmore. En dat is een Amerikaanse countryzangeres die hele fraaie country-achtige covers maakt van niet-country-nummers. En dit was er zo eentje. Oh Darling, van de Beatles uiteraard. Het nummer werd geschreven door Paul, maar staat officieel op naam van John. Toen de tijd was dat gebruikelijk. Stond overigens op een wereldberoemde album Abbey Road uit 1969. Een van die vinyl-LP's die nog in mijn kast staan, overigens. Amos en Heber.

die is bekend van zijn zogenaamde Christian Country Songs. Oftewel Gospel Country. En daar ruim ik regelmatig een plaatsje voor in, zoals je weet. Heeft overigens veel nummers opgenomen met samen met het echtpaar Dan en Amanda. Zo ook nu. Deze. I'm Ready to Go Home.

I Still Want You door Levi Borney. En ik ben eigenlijk een beetje gek op haar stem, maar dat even terzijde. Het nummer zou ik zelf trouwens ook uit kunnen brengen, maar dat ook geheel terzijde. En met I Still Want You zijn we helaas ook alweer aanbeland bij het laatste nummer van deze playlist. We gaan er swingend uit met Back in Your Arms Again door de Mavericks. Mede namens Greven achter de knop in de schuiven. Dank voor het luisteren weer. Blijf lekker zitten voor Benny's muziekzuivers uiteraard. En ik ga er een aantal weken tussenuit. Eerst vakantie en mag aansluitend nog even fluiten op een belangrijk hockeytoernooi. Dus de komende 4 weken geen live uitzendingen, maar het random country muziek uit het archief van Radio Ideaal. IJs en wederdienende hoor je mijn stem pas weer op 20 augustus. En dan is het dezelfde zender, op dezelfde dag en hetzelfde uur. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Rob Wouters met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Zeg een hele goede donderdagavond. Bij Radio Ideaal. De 16e juli, zoals ze dat dan. Geen spraakverwarring om te leveren. Donderdagavond, 9 uur in de avond. Ja, alles dubbel op vandaag. En het weekend gewoon weer Dal Deen. Naardoor in de Lichtenvoorde. Dit is Zwarte Cross. Vandaar dit nummer van Normaal Gekozen vandaag. Van 1977. De LP Oerend Hart. Dal Deen haalde de 44ste plaats in de nationale top 100. Het is een heel klein hitje, maar wel een heel bekend nummer. Wat hebben we meer nog? Billy Preston, het eerste uur, The Service. En dan hebben we een half tien, een drieluik met drie verschillende uitvoeringen van The Mississippi. En daarna nog Al Stewart. En kijken wat er van Bruce Springsteen nog overblijft. En wat nog meer. Ik weet het allemaal niet. Hoeveel tijd dat we daarvoor nog hebben. Dus we gaan daarvoor maar gelijk beginnen met de Humble Bumps uit 1970. En in de Humble Bumps zaten de jongens van Steelers weer. Gary Rafferty in ieder geval. Schotse folk rock gitarist was hij. En hij deed dat hier samen met Bill Connolly, Tim Harvey, Ronnie Ray en John Beer. Niet zo'n bekend nummer, maar ze hadden van nummer 28 in de Nederlandse hitparade in 1970. En dat nummer heet Sue Shine Boy.

meeste gebruikelijk dit nummer zo te draaien van Jack Jersey en niet zo van. Maar goed, het is een beetje zomers geluid, daar houden we toch een beetje aan vast. Na de Humble Bums uit 70 is dit uit 1976, Jack Jersey. En hij haalde daarmee de 11e plaats. Het was een van zijn 35 hits die hij had. Gone Girl. En zeker weten, prachtig mooi nummer was het wel. Hij produceerde ook nummers voor de Shorts en schreef nummers daarvoor. Nick McKenzie, Jan Boezeroen, André Morse en ook voor Duma deed hij heel veel. Helaas, in 1997 ontviel hij ons op 46-jarige leeftijd. Jack de Nijs. We gaan nog meer zomerse muziek draaien. We hebben The Surfers en Windsurfing Time Again. Beetje wind was er vandaag, dus prima surfweer.

Engelse beat, The Tremolos, onder leiding van Chip Hawks. Hij is inmiddels 80 jaar. Even the bad times are good, hè, 1967. Dave Dunnan, Alan Howard, Brian Paul, Alan Blakely en Rick Westwood waren de vaste bezettingen eind jaren 60. Daarvoor de Servants uit 79. Spooky Groeneveld ging later als Spooky en Sue verder natuurlijk. Harmony Pop met Nico Fontijn en Esther Oosterbeek onder andere. En de zussen Crocs van de Internationals bezetten de Servants. Billy Preston heb ik dan. Will It Go Round in Circles? En dat bezong hij in 1973. En Jim Horn speelde de sax.

0: deze formatie Limousine, 75. Deze hit kwam ook uit 75 onder leiding van Okky Huizens, Mark Sell, Paul Vink, Ton Oberthoff. Ze kwam uit Rotterdam. Ze hadden 5 hits in Nederland eind jaren 70. En er kwam nummer 9 in de hitparade dit. En ze waren ooit ook lid van Flashback. En van Himalaya, wat heb ik nog meer gezien? Heart, The President. Begeleiders van Patricia Pai en van Sandra Remer onder andere. Okky Huizens en Limousine.
1: De Drieluik Mini Special. 3 nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, zeker. 3 nummers. Uit de jaren 70 allemaal. De eerste is een promotiemuziekje naar aanleiding van de, hoe noem je dat, de doping van de KLM Boeing 747. In 1974 bezongen door de Cats en het nummer heet Mississippi van de Volendamse Paling Sound Group. Dus het is eigenlijk nooit echt een grote single geweest, maar echt een promotiemuziekje, ja. Maar ik vond hem wel mooi. Piet Veerman schreef hem onder andere. 65 jaar is inmiddels John Phillips. En hij was lid van de Mama's en de Papa's. Hij werd 65, sorry. Hij overleed al in 2001. En hij had ook het nummer Mississippi. En hij kwam uit L.A., Los Angeles, folk pop rock. Hij was 4 keer getrouwd en had 5 kinderen. Ja, begeleid hier door Hal Blaine, Larry Knechtel, Joe Osborne, Ruud Emmons en Red Rodas. En de laatste is van de dames Veldpaus. Die kwam uit Limburg. Country pop. Ze waren ook bekend als de Sweet Reaction. Of de Drie Zusjes. Of de Beat Girls. Voordat ze Pussycat heette. En dan weet je al voldoende natuurlijk. Prachtig mooie nummers. Mississippi om te beginnen. Nummer van The Cats.

0: Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, er waren drie nummers van het Drieluik van 9:30. En die gingen allemaal over Mississippi. De eerste was van de Cats, de promotie, de doping van de KLM Boeing 747 die naar Amerika vloog. En dat nummer heette de Mississippi. En het vliegtuig werd hierdoor bezongen door de jongens van de Cats. John Phillips, ooit lid van de Mama's en de Papa's, bezong Mississippi in 1970. En als laatste uit 75 Pussycat. En die bezongen ook Mississippi. Dan gaan we naar Al Stewart. En hij had een hit met How Does It Happens.

lekkere hit van The Righteous Brothers, Rock and Roll Heaven. En dat kwam in 1974. Bill Medley. Met Bob Hetfield samen met Bucky Hart en Jimmy Walker. Ja, Righteous Brothers. 8 hits hadden ze zelfs in Nederland. How Does It Happen, L. Stewart daarvoor. En uit 88 hebben we hier Bruce Springsteen.

dit is de laatste van de eerste uur. Spacer, Shaila en de Black Devotion. Het mooiste is, er is nog een uur. Ik nodig u uit voor het uur tussen 10 en 11. Benny's Muziekservice.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die zit weer achter zijn schuifjes en de knopjes na een frissende duik onder de kraan. Voor het tweede uur van 10 tot 11 hier bij Radio Ideaal. En Benny's Muziekservice begonnen we met Duncan Brown en Wild Places uit 1978. Duncan Brown overleed al in 1993. Hij werd maar 46 jaar en dit nummer kwam nummer 7 in de hitparade in Nederland. En hij was van oorsprong een Engelsman. Toetsenist en gitarist en van alles deed hij. Wat hebben we meer? We hebben om 3:00 om 10:30. Maak een hoop mensen blij mee misschien. Weet ik niet. Kan er zo wel een paar op noemen. Van de laatste, vorige week verschenen LP van de Rolling Stones. Draai 3 nummers waarvan er 2 inmiddels op single uit zijn. En, dus dat is gewoon lekker genieten even van 3 nieuwe nummers van de LP. En de LP heet natuurlijk Foreign Tongues. Voor die tijd hebben we nog Slade. We hebben nog de Beatles. Paul Simon, ja, dat gaat allemaal samen. Stones en de Beatles, dat gaat gewoon door. Tenminste, bij mij wel. Niet bij iedereen, maar voor mij maakt het niet uit. Daarna hebben we nog Romantics. We hebben nog, voor het Engelse elftal nog een mooi nummer. En dan gaan we eruit met Alan Parsons Project. Dat weet ik al wel. We gaan zo eerst beginnen met Dave Cousins. Hij overleed vorig jaar samen met Rob Combus en waren lid van de Strops. En zij maakten een fantastisch paar mooie, leuke nummers in het begin jaren 70. The Part of the Union. Dit zijn de Strops.

twee hits en 1973. Soms variëren we dat, soms doen we het achter elkaar. Max Werner, Pim Koopman, Bert Veldkamp, Ton Scherpenzeel, Johan Slager en Kees van Leeuwen. Ja, heel veel zijn daar niet meer onder ons. Mammoths was zijn tweede hitsingle, kwam nummer 17 in 1973. Daarvoor Part of the Union en dat was de Strops. Samen met Rob Combers en Dave Cousin als frontmensen. We gaan lekker een bekende draaien. Late in the evening. Nou, dat is het al bijna. Dit is Paul Simon. Maar hij wilde nog wel even langskomen, zei hij. Dan doen we dat toch.

0: zeggen, Melissa Etheridge, must be crazy for me. Absoluut. Zij is inmiddels 65 en deze hit kwam uit 1993. Ik kwam nummer 14 en was een van haar, even kijken, 15 hits die ze had in Nederland. Daarvoor Lady in the Evening van Paul Simon. En Paul is inmiddels al 83 en die hit kwam uit 1980. Even kijken, Noddy Holder, wat zeg jij ervan? Dat is in orde.
1: Let your head down. Watch everybody get up off the seat, clap it.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, die drie nummers. Na afgekondigd te hebben dat Revolution van de Beatles was uit 1968. En daarvoor Slade met Noddy Holder hun eerste hitsingle Get Down, Get With It. En we gaan nu draaien drie nummers van de nieuwe LP van de Rolling Stones in het drieluik. Ik denk, ja, dat moet ook kunnen. Maakt toch een hoop mensen blij mee. Dus dan denk ik, dat doe ik eerst de Beatles en dan de Stones. De eerste die we laten horen is Divine Intervention. Met Ronnie Wood, Steve Jordan, Andrew Watt, Steve Winwood, James King en Darryl Jones. De tweede, Never Wanna Love You. En daar komen we ook nog bij. Even kijken. Darryl Jones had ik net gehad. Ja. Steve Winwood en Bruno Mars. Die heeft hier ook op meegespeeld of gezongen. En als laatste, hun single die al een maand geleden of zo uitkwam, Rough and Twisted. En daar zaten onder andere bij Andrew Watt, Benman, Tetch, James King en natuurlijk Mick Jagger en Keith Richard. We gaan lekker luisteren naar de eerste van hun laatste LP. Foreign Tongues is dit Divine Intervention.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, en dat waren drie nummers van de laatste LP van vorige week. The Rolling Stones. En dat heette Foreign Tongues. En ja, Divine Intervention hoorde je. Never Wanna Lose You. En Rough and Twisted. Ah, zo. Dat was het. Hoe? En we doen nu Romantics erachteraan. Dat klinkt eigenlijk ook goed.

uit Manchester. Lion en Noel Gallagher, inmiddels 53 en 59. In 95 hadden ze deze hit, Wonderful. Ja, en nou de Engelsen toch naar huis zijn, was dit hun lijflied. Ik denk, dan kan ik hem ook rustig even draaien vanavond. Dat was dus Oasis. En daarvoor horen we Kim Carnes. Better Day of His Eyes. En we gaan eruit vanavond met Alan Parsons Project. Met Ian Barnson. Eric Wolfson. David Payton. Stuart Elliott. Mel Collins. En natuurlijk Alan Parsons zelf. Mama Gamma. Was dit de 82. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan, dus we gaan er vanavond maar hiermee uit. Dan zeg ik fijne avond nog, prettige nachtrust. Morgen gezond weer op en dan komt er een ja, heerlijk weekend aan. Dan kun je alles weer doen. Heel veel plezier. Tot volgende week donderdag. Dan ben ik weer te beluisteren van 9 tot 11 op Radio Ideaal. Benny zegt wel te rusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Robert Wolters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft

invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

un verre à ta chanteur. Nous oublions tout dans cette vérité.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.